0: Espresso nummer 5 in Costa Adeje. Sepp Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. Sepp Leasen waakt over uw belangen. www.seppleasen.com of mail at seppleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Overal op het eiland, via DAB+ en wereldwijd op fmgouds.be/tenerife.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
0: FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier.
5: Damn. You let her catch you? But you say what you always say. Say it wasn't me.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Als je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding.

0: zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes, voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
4: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zet ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
5: Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: De Canarische eilanden worden soms aangevallen door polaire luchtmassa's en door depressies die in de nabijheid voorbij trekken. Deze lage drukgebieden bestaan uit koude lucht en bevatten veel vocht. Met weerdipjes uit het verleden in het geheugen moeten we toch eens nader bekijken hoe het komt dat een subtropisch eiland een aantal dagen per jaar ondergedompeld wordt in een ijskoude douche. Slecht weer op Tenerife is een realiteit, meer in het noorden dan in het zuiden, waar het eerder sporadisch voorkomt. Voor alle duidelijkheid, dit is geen weerbericht, maar een informatieve bijdrage aan deze uitzending dat meer uitleg geeft waarom de eeuwige lente het op Tenerife soms laat afweten. Het weer op Tenerife wordt in hoofdzaak bepaald door de plaats waarvan een bepaalde luchtmassa vandaan komt. Deze locatie noemen wij het brongebied. Polaire lucht is een luchtsoort waarvan het brongebied in gematigde breedtes ligt. De benaming is verwarrend omdat het brongebied niet in de poolstreken ligt zoals bij de Arctische lucht het geval is. De grens van polaire lucht met de Arctische lucht noemen wij het Arctische front, terwijl de begrenzing met de tropische lucht het polaire front wordt genoemd. Zowel in Arctische lucht als in continentaal polaire lucht komen tijdens de winter zware sneeuwbuien voor. En deze luchtmassa kan massaal naar het zuiden trekken. Voor sneeuw op zeeniveau is het op Tenerife uiteraard veel te warm, maar op hoger gelegen delen is het prijs. Maritiem polaire lucht wordt aangevoerd over zee en is daardoor vochtig. Daardoor neemt de kans op buien sterk toe, terwijl meegevoerde lage drukgebieden voor sterke wisselingen van windrichting en windkracht kunnen zorgen. Wat ons op Tenerife kan overkomen is ongezien en eerder ongewoon. Wanneer een dergelijke joekel van polaire oorsprong in de wintermaanden over ons heen trekt, duiken de temperaturen in vrije val en daalt de sneeuwgrens gevoelig. Ook het meteorologisch instituut AEMET, wat staat voor Agencia Estatal de Meteorología, kondigt dan een verhoogd alarmpeil af. Dan worden er wegen afgesloten voor verkeer, worden er voorzieningen genomen tegen felle wind en overdadige regenval en worden er avisos gepubliceerd. Dan is er sprake van slecht weer op Tenerife. Dit turbulente weer wordt veelal voorafgegaan door instabiliteit. Door de ijskoude bovenlucht kan de warme onderliggende laag vrij stijgen tot ongekende hoogtes. En dat is de oorzaak dat storende onweerswolken of cumulonimbussen regelmatig de revue passeren. Normaal groeien cumuluswolken niet verder, omdat de luchtmassa rond de eilanden niet hoger stijgt dan pakweg 1500 meter door de constante aanwezigheid van een inversielaag. Het kan sneeuwen daarboven en regenen in lager gelegen gebieden en zelfs in de kuststreken. Goed voor de natuur, minder goed voor de toeristen. Ook de wind kan voor wat problemen zorgen. In vergelijkbare situaties kan de wind hard uithalen en kan de temperatuur overdag zakken tot onder het vriespunt in Isania. Trek vooral niet de bergen in om van de sneeuw te genieten. De regering geeft veelal opdracht om alle toegangswegen naar besneeuwde locaties af te sluiten, om al dus onnodige risico's uit te sluiten. Een verstandige keuze, want ongevallen, waarvan de oorzaak mede te weten is aan slechte weersomstandigheden, zijn snel gebeurd. In dergelijke gevallen kunnen we spreken over slecht weer op Tenerife.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Stappen is gezond en goedkoop. Daarboven verplaats je jezelf op locaties waar geen ander verkeer mogelijk of toegelaten is. En dat precies is de reden waarom de lucht puur en onbezoedeld is. Op een eiland als Tenerife is dit gegeven erg toepasselijk, omdat het voldoet aan alle criteria die de gezondheid naar een hoger niveau tilt. Van een eenvoudige zand- of strandweg tot de meer belastende bergwandelingen. Voor de recreatieve wandelaar tot de sportieve getrainde stappers is er op het topografisch zeer gevarieerd geworden eiland voor elk wat wils. Op het strand, aan de waterlijn en op blote voeten voel je het zand tussen de tenen kruipen. De voetzolen worden gemasseerd en gezandstraald, wat medisch verantwoord is en door deskundigen wordt aanbevolen. De zandkorrels schuren je voetzolen schoon en zorgen als het ware voor een zalige voetmassage, waardoor het bloed opnieuw beter gaat stromen in de onderste delen van de onderste ledematen, terwijl gelijktijdig de dode huidcellen de voetzolen verlaten. Daarbij komt nog het zoutige zeewater dat vol zit met helende ingrediënten. Denk maar aan de aanwezige sulfaten en chloriden, de algen en het plankton, de mineralen en de zouten. Al deze bestanddelen zijn elementen die ook in de thalassotherapie worden gebruikt. Op Tenerife wordt het gratis aangeboden en stevast gebruikt door de lokale bevolking die op regelmatige tijdstippen een kalm zeewaterhoekje opzoekt om te gaan baden. Deze kuurpartijen scheppen een bijzondere harmonie tussen lichaam en geest en zijn bovenal heilzaam bij spier- en gewrichtsklachten, bij hoge bloeddruk, bij huidklachten, luchtwegenaandoeningen, vermoeidheid, slapeloosheid en stress. Op deze manier hou je de dokter even op afstand en gebruik je de natuurlijke bronnen om te herbronnen. Wandelen kun je ook even van de waterkant weg. En daarmee bedoel ik niet de verplaatsing voor de dames naar een shop of naar een winkel en voor de heren van een bar naar een café. Daarmee bedoel ik de stofferige, zanderige paadjes die ontstaan zijn door het veelvuldig gebruik en waar je je verplaatst van punt A naar punt B zonder mechanische hulpmiddelen te gebruiken. De weggetjes die door de jaren zijn ontstaan door veelvuldig gebruik en die een verkorte afstand meten in vergelijking met de afstand dat het gemotoriseerd vervoer aflegt om dezelfde punten te verbinden. Sluipwegen noem ik dat. Weggetjes voor wandelaars die bewegen niet als topsport beleven. Voor de getrainde mensen bestaan er senderos. Dit zijn al dan niet aangelegde en bewegwijzerde bergpaden die het uiterste vergen van een mens. Ze liggen allemaal tussen de 500 en de 3715 meter hoog en worden gecatalogeerd als niet te onderschatten en zorgen bovendien voor een zware hart-longbelasting, waarbij de spieren van de onderste ledematen het zwaar te verduren krijgen. Hoe hoger je gaat, hoe pittiger de tocht wordt. Tenerife is een wandeleiland bij uitstek, met 64 van deze wandelroutes die samen 439 kilometer lang zijn. Het aantal en de lengte duiden op de verscheidenheid en de diversiteit van de wandelmogelijkheden. Dat nemen we echter met een korreltje zout, want van de 64 senderos zijn er slechts 25 gehomologeerd. 25 wandelroutes zijn op en top qua bewegwijzering, begaanbaarheid, veiligheid en onderhoud. Minder dan de helft van het totale aantal kan probleemloos bewandeld worden. De andere vallen onder de noemer eigen verantwoordelijkheid. De meeste en ook de mooiste, maar ook de meest uitdagende wandelingen kun je maken in de regio rondom Puerto de la Cruz in het noorden, in het Tenogebergte in het westen, in het noordoostelijk gelegen Anagagebergte en helemaal boven op en rond Las Cañadas del Teide. Jaarlijks stappen ongeveer 800.000 wandelaars een of andere sendero. Dat wandelen gezond is, hoeft geen betoog. En het is bovendien ook nog goedkoop. Elke wandelaar op Tenerife kan genieten van de magische vier. Het klimaat, de natuur, het landschap en de zon. En dat krikt het wandeltoerisme helemaal op. Wandelen versterkt de spieren en botten en vermindert daardoor de kans op osteoporose. Wandelen is ook goed voor het kraakbeen. Het helpt het kraakbeen op te bouwen en daardoor beweeg je soepeler. Het verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte in het bloed. Ook verbetert het de conditie van de hart en de bloedvaten. Wie veel wandelt, vergroot het vermogen van de longen om zuurstof op te nemen en verlaagt het risico op diabetes type 2 met maar liefst 58%. Wandelen is goed tegen Alzheimer, tegen depressies, tegen overgewicht en werkt de nachtrust in de hand. Dagelijks wandelen stimuleert de stofwisseling, is goed tegen darmverstopping en verkleint de kans op darm-, borst- en baarmoederkanker. Wees steeds voorzichtig en neem geen onnodige risico's. Zorg voor goede wandelschoenen en voor wandelstokken. Neem voldoende water en voedsel mee en start elke wandeltocht op tijd. In de vroege voormiddag is ten zeerste aan te bevelen. Zo kom je thuis vooraleer het donker wordt en kun je een drankje nuttigen in verfrissende omstandigheden.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en

0: praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
3: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zetten ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
2: Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Doen! Drums, please!

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Tenerife en de overige Canarische eilanden bevinden zich in een seismisch actief gebied vanwege de geologische kenmerken van de regio. De Canarische eilanden zijn van vulkanische oorsprong, wat betekent dat ze zijn ontstaan uit vulkanische activiteit op de oceaanbodem. Het hoe en het waarom hebben we reeds uitgelegd in een vorige uitzending. Nu is er een kaart verschenen met een overzicht van 500 jaar aardbevingen op en rond de Canarische eilanden en dit levert ons een schat van informatie op. Het Instituto Geográfico Nacional, het Nationaal Geografisch Instituut, heeft een seismische kaart samengesteld waarop alle aardbevingen op de Canarische eilanden staan afgebeeld die zich voordeden van 1585 tot 2022. De kaart toont de verspreiding van seismiciteit en de kenmerken ervan gedurende deze periode en geeft 18.500 gecatalogiseerde aardbevingen weer. Deze kaart kwam tot stand na uitgebreid wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk onderzoek naar de seismische geschiedenis van de Canarische eilanden. Het ministerie van Transport en Duurzame Mobiliteit heeft deze kaart gepubliceerd via het IGN. Daarop staat 5 eeuwen seismologische geschiedenis en een homogene symbologie die de bijna 18.500 gecatalogiseerde aardbevingen weergeeft. Het benadrukt niet alleen de seismische activiteit van de uitbarstingen op El Hierro in 2011-2012 en op La Palma in 2021, maar het wijst ook naar de constante activiteit tussen Tenerife en Gran Canaria. Bij de voorbereiding van deze kaart heeft de IGN onderzoek gevoerd naar de historische seismiciteit op de Canarische eilanden door alle beschikbare bibliografische en krantenbronnen te bestuderen. Daardoor konden er 346 historische aardbevingen worden gelokaliseerd die tot nog toe niet in de seismische catalogus waren gepubliceerd. De kaart is ontworpen op een schaal van 1 op 800.000 in een cilindrische projectie, die de 18.483 gecatalogiseerde hypocentra en de kenmerken van de aardbevingen met dezelfde symbologie weergeeft. De achtergrond van de kaart is afkomstig van een nieuw digitaal terreinmodel dat werd verkregen door een gezamenlijke analyse van het NGI, het Hydrografisch Instituut van de Marine, en van het Spaanse Instituut voor Oceanografie. De nieuwe kaart vormt een nieuwe visie op de seismiciteit samen met de morfologie van het relief dat tot nu toe nog nooit werd gepubliceerd in een regio met significante vulkanische en tektonische activiteit. Deze kaart zal ongetwijfeld een nieuwe bron van informatie vormen voor de wetenschappelijke en academische gemeenschap en van bijzonder belang zijn voor de educatieve centra van de archipelen.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: De Canarische eilanden is de Spaanse regio met het hoogste percentage camperverblijven gedurende de eindejaarsperiode, waarbij 72% van alle kampeerauto's op Tenerife terug te vinden zijn. Reizen met een camper is een vorm van toerisme die altijd al een aantrekkingskracht heeft gehad op avontuurlijke mensen die dicht bij de natuur willen zijn en graag reizen zonder verplichtingen. De laatste jaren is het steeds populairder geworden en heeft het zelfs een hoogste gekend, vooral op de Canarische eilanden. Volgens gegevens van Campify, het platform dat camperliefhebbers verbindt, is de Canarische archipel de regio met het hoogste aantal boekingen. Ruim 78% trekt naar Tenerife, 19% naar Lanzarote en iets meer dan 2% reist naar Fuerteventura. Het profiel van de gebruikers van zwerfwagens op de Canarische eilanden is jonge stellen met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar die dagenlang trekken van de ene naar de andere locatie en daar gemiddeld €435 voor over hebben om deze accommodatie te huren. Een verblijf op Tenerife gedurende de kerstperiode bedraagt gemiddeld 5 dagen. Voor camperreizen op Lanzarote duurt het verblijf 7 dagen en kost de huur gemiddeld €604. De millennium-generatie is het meest geïnteresseerd in camperreizen. Tussen april en september 2021 zijn 36% eigenaars en 60% huurders mensen die geboren zijn tussen 1980 en 2000. Deze percentages zijn des te relevanter wanneer men bedenkt dat gemiddeld slechts 66% van degenen die na 1985 zijn geboren een rijbewijs heeft behaald en dat slechts 29% van de 25 tot 34-jarigen een eigen huis bezit. Een langzame en autonome manier van reizen is een nomadische manier. Dit stelt zwerftoeristen in staat om met het huis op wielen halt te houden waar en wanneer ze willen zonder afhankelijk te zijn van iemand anders. Deze manier van reizen bindt de toerist met de natuur en maakt van elke trip een zoektocht naar authenticiteit. Het ontdekken van onbekende en weinig bereisde hoekjes en vooral om de lokale economie te ondersteunen. Campers passen perfect in de minimalistische trend die zo typerend is voor deze generatie. Een week reizen is genoeg om te ontdekken dat er niet zoveel nodig is om gelukkig te zijn. Reizen met een camper op de Canarische eilanden kan het hele jaar door, dankzij het subtropische klimaat en de aangename temperaturen, zowel 's nachts als overdag. De band met de natuur is groot, want overal kan er genoten worden van ongerepte natuur en unieke landschappen.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Dit is FM Goud.

0: Goedemorgen, welkom bij je Gouden Radio.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan.
2: De

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

FM Goud Tenerife. Welkom bij jouw zomerradio op Tenerife. Niemand speelt zoveel zomerhits. En we begonnen weer met een geweldige uit 1983. Paris Latino van Bandolero. Zit jullie goed in jullie badje? Wel, ik heb gezellig veel badliedjes die je kan meezingen en brullen. Heet water, veel schuim en dan komt alles wel goed. Hier is Michael McDonald met Sweet Freedom.

volgende komen er nu aan. Ik heb George Michael en Elton John met hun gekende groot duet. Hè. Don't let the sun go down on me, maar dat gaat hier niet gebeuren. Wij houden van dat zomerzonnetje. Alex Warner ook nog op het programma met Fever Dream. Ondertussen is even in het water voelen. Ah ja, dat is lekker, dus goed. Kan misschien nog een beetje heet water bij. John Anderson met Surrender, terug naar het begin van de jaren 80. En nu Rod Stewart met zijn Maggie May. Hele fijne zaterdagochtend.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: van genoten. Jullie ook, die George Michael en Elton John. Ja, dat mag wel. We zijn toe aan een aperitiefje. Denken jullie dat ook niet? We blijven even in de stijl. Hè. Onze cocktail die Monique zo dadelijk voor ons voorstelt... is die Rojito.
1: Cocktails worden vaak gemaakt met sterke drank, maar dat hoeft niet per se. Het kan ook met wijn en het voordeel daarvan is dat het alcoholgehalte toch iets minder straf uitvalt. Een mooi voorbeeld van een wijncocktail is de Rojito. En dat klinkt een beetje als mojito en inderdaad, de Rojito lijkt ook wel wat op de mojito, maar wordt gemaakt met rosé in plaats van met rum. Je maakt hem op deze manier. Doe enkele muntblaadjes en twee partjes limoen in een glas. Kneus de munt en limoen met een muddler en dat is zo'n speciale stamper die bartenders gebruiken. Heb je dat niet, dan lukt het ook met de stamper van een vijzel of met een houten lepel. Voeg nog twee partjes limoen en twee eetlepels suiker toe en stamp nog eens. Vul hierna het glas met gemalen ijs. Schenk de rosé in totdat het glas bijna vol is en doe er nog een scheutje spuitwater bij. Roer en voeg naar eigen smaak suiker toe, mocht je dat nodig vinden. Garneer de cocktail met een partje limoen en je kan degusteren.
0: Lekker die Rojito. Komen er nog aan Dixie's Midnight Runners. Come on, Eileen. The Everly Brothers. And Wake Up, Little Susie. Dat kunnen we meezingen. Maar eerst Bruce Willis. Onder de brug door. Als hij daar maar niet in slaap valt. En Bruce Willis is niet meer, helaas. Dus hij is een grote ster voor ons. Aan het firmament. Dat gaan we vannacht wel zien. Under the Boardwalk.
2: Bruno. Say.

0: Ga je mee in bad samen met Johan Waterschoot.
1: Maar helaas, het zit er hier bijna helemaal op. Ik ben er morgen terug vanaf 9 uur tot 11 uur op Tenerife tijd. De mensen die in Nederland en België meeluisteren, daar is het een uurtje later. Ik heb Bob Marley nog met Iron Lion Zion, Soul Sister, wel. Rolling Stones komt er ook nog aan met Harlan Shuffle, John Fred en his Playboy band Judge in Disguise. En dit is Marvin Gaye met zijn Sexual Healing nummer dat hij in België schreef. Hij was vaak in Oostende aan de kust. En is helaas vermoord eigenlijk door zijn eigen vader. Straf, hè? Maak er nog een hele fijne zaterdag van en graag tot morgen.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis, dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In Saint-Sébastien in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. En Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee.

0: tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
1: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis, dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In San Sebastián in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. En Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op Friet.

0: Europese administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
1: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FM Goud.be.

Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have kijk, dat was de plaat waarmee George Michael bewees dat hij ook zonder Wham een wereldster kon zijn. Fate leverde hem een Grammy op en groeide uit tot een van de grootste pophits van de jaren 80 met die iconische gitaarriff en die onweerstaanbare groove. We blijven in de absolute top van de jaren 80 nu. Dit nummer komt uit het legendarische album Bad en laat horen hoe pop, funk en rock moeiteloos konden samensmelten. Een energieke song die ook live telkens opnieuw indruk maakte. Ik heb het natuurlijk over Michael Jackson met Another Part of

warme zang van Peter Cetera, een van de grootste liefdesliedjes uit de jaren 70. If You Leave Me Now, de eerste nummer 1 hit voor Chicago, in de Verenigde Staten, wel te verstaan. We blijven in de sfeer van warme melodieën met een band die moeiteloos rock en pop wist te combineren. Dit nummer schreef bassist John Deacon als liefdevol eerbetoon aan zijn vrouw. En John is de bassist van Queen. Je hoort You're My Best Friend. MUZIEK

plaat die de dansvloeren moeiteloos in beweging kreeg, Saddle Up van David Christie. En een van de mooiste nummers uit het repertoire van In Excess is deze Mystify. Ah,

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in

0: Ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

David Bowie in topvorm met Modern Love, ja. Volgend nummer werd geschreven terwijl ABBA op wereldtournee was. Het vertelt over de vreugde van het weerzien na een lange reeks concerten. Je hoort Super Trooper.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Dat waren de gasten van The Electric Light Orchestra met Living Thing. En een tijdloze Motown-klassieker is deze plaat van The Isley Brothers. Je hoort This Old Heart of Mine.

Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Don't waste my time. Dat heb je goed gezegd, Paul Hardcastle. Tot zover deze aflevering Weekend Patrick. Maak er nog een leuke dag van hier op Tenerife. En denk eraan, ben je vakantie? Geniet ervan. Ben je aan het werk? Doe het met de glimlach. Tot morgen. En hier zijn nog de Kreuners.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.

0: terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
2: In Charleroi is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinelle, vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking.

0: De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici hekelen het feit dat Trump opnieuw een vrouw in zijn kabinet door een man vervangt. In de Tour de France Femme is uitredend winnares Pauline Ferrand-Prévot niet meer aan de start gekomen van de voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt, op bijna een kwartier van gele trui Nuit-à-Dôme. Volgens haar ploeg is Ferrand-Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
1: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij...

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Charleroi is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinelle, vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking. In Dendermonde is vanmiddag een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N41. Om een nog onbekende reden week zijn wagen van de weg af en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici

0: voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt, op bijna een kwartier van gele trui Nuyadoma. Volgens haar ploeg is Ferrand Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
1: Overal op het eiland, via DAB+ en wereldwijd op fmgouds.be/tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag.

hoort een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas mooi op.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week...

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je gouden radio. FM Goud.
5: Dit

In 1985 deed hij onder de naam Clarence Milton Becker mee aan de Soundmix Show en vertolkte Do What You Do van Jermaine Jackson. Hij eindigde hiermee op een derde plaats in de voorronde. 2 jaar later sluitte hij zich aan bij de Swinging Soul Machine. De band begeleidde regelmatig de discogroep The Tramps. C.B. Milton, zo zouden we hem later allemaal leren kennen. In 1994 nog een dikke hit met It's a Loving Thing. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar 1984. Met een belangrijk nummer voor de homoseksuele beweging in de jaren 80. Jimmy Somerville zingt deels zijn eigen verhaal over hoe het is om in een klein dorp op te groeien en daar uiteindelijk te vertrekken. Small Town Boy van Bronski Beat. Daarmee hebben we deze week Studio 45 afgetrapt. Hey, wees welkom, dames en heren, jongens en meisjes. Dit zijn ze alweer, 2 uur lang, de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie de komende 2 uurtjes daarbij gezelschap houden. Met bijvoorbeeld eentje, wat dacht je van Rides at Fred? Tezamen met die geweldige stem van Jocelyn Brown hadden ze een hit te pakken in 1992. Dat heette Don't Talk, Just Kiss. Die komt er zo dadelijk voor jullie aan. Maar eerst de derde single van haar succesvolle tweede studioalbum dat Kylie Minogue uitbracht. Enjoy Yourself heette dat album. Dit werd een hit in 1989. Never Too Late.

was het natuurlijk in eerste instantie een groot hit voor Lionel Richie. Hij schreef de plaat trouwens ook. Maar dan kwam in 2003 de lead single uit van het tweede studioalbum Identity van de band 3T. En 3T, dat waren de broers Ty, Terrell en TJ Jackson. En dat zijn de neefjes van Michael Jackson. En zij hadden op hun beurt in deze uitvoering ook een hit te pakken met Stuck on You. 2004, 3T. Natuurlijk heb ik ook vandaag weer voor jullie een egotripper meegebracht en een Lex XL. De egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep en je krijgt dan van mij ook de biografie. In deel 2 vandaag, drie hits achter elkaar van Al Jarreau. En op het einde van de show, de extra lange plaat. En daarvoor gaan we vandaag terug naar het jaar 2014 met Iron Sky van Paolo Nutini. Zometeen heb ik voor jullie Isley Jasper Isley klaarstaan. De groep was een afsplitsing van de legendarische soulband The Isley Brothers. Het nummer wat ik ga spelen heeft een krachtige boodschap van eenheid, vrede en broederschap. In 1986 werd het nummer trouwens wereldwijd nog bekender toen de Britse indie-popband The House Martins een a cappella versie ervan uitbrachten. Zometeen de originele uit 1985, Caravan of Love van Isley Jasper Isley. In 1993 verschijnt Size Isn't Everything. Dat werd het 20ste studioalbum dat de broers The Bee Gees uitbrachten. Het nummer kwam als leadsingle op de markt. Dit is Paying the Price of Love.

0: verscheen oorspronkelijk in 2011 als een instrumentale track, zoals je hem hier ook nu vandaag hebt te horen gekregen. In 12 kreeg het wereldwijde bekendheid toen er vocals aan werden toegevoegd door Amerikaanse zanger Ryan Tedder, en dat is de frontman van One Republic. Sebastian Ingrosso, uiteraard bekend van de Swedish House Mafia, ontdekte trouwens Alesso, die meedoet in deze plaat, en trad op als zijn mentor. Dit nummer was hun eerste grote gezamenlijke succes. Sebastian Ingrosso dus en Alesso, Calling, uit 2011. En videoclips van platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, die heb ik of toch een aantal op onze Facebookpagina geplaatst. Ga dan maar eens een kijkje nemen. Niet alleen bijvoorbeeld Sebastian Ingrosso vind je daar terug, maar bijvoorbeeld ook El Giro, want dat is deze week onze egotripper. Paolo Nutini met Iron Sky heb ik erop geplaatst. Onze Lex XL voor vandaag. En verder ook een link naar Mixcloud, want je kan naar Studio 45 luisteren of het herbeluisteren wanneer het moment net iets beter in jouw agenda past. De link daarnaartoe staat dus op de Facebookpagina. Studio 45 vind je trouwens onder Studio Spatie en 45 als getal. Like en volg de pagina ook, moest je het natuurlijk nog niet hebben gedaan. Zometeen een Franse bewerking van een Italiaans nummer, dat heet Nel Sole, Nel Vento, Nel Sorriso e Nel Pianto uit 1975. Origineel afkomstig van het Italiaanse duo Albano en Romina Power. Maar we kennen het toch wel vooral door de Franse versie van Gérard Lenormand uit 1976. Voici les clés, daar hebben we het over. En die plaat komt er zo dadelijk aan. Maar eerst is het hier tijd geworden voor de Italo Classic. En van de Italo Classic is er een Spotify playlist terug te vinden. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 de lijst terug van de Italo Classic. Het nummer is een moderne, energieke remake van Pino D'Angelo's iconische wereldhit Ma Quell'Idea uit 1981 zo ongeveer. En het werd officieel uitgebracht nadat de artiesten het nummer samen live ten gehore brachten tijdens een populaire coveravond van het Festival van Sanremo van 2024. Het overlijden van Pino D'Angelo in juli 2024 gaf deze specifieke samenwerking achteraf een extra bijzondere en nostalgische lading voor Italiaanse muziekfans. Dit is onze Italo Classic, Bunker 44 en Pino D'Angelo, Ma che idea.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Disco Anno 1980 is onderweg. Liquid Gold.
1: Goedenavond. Welkom bij je Gouden Radio.

afkomstig uit het post-disco-tijdperk. Deze fijne voor de Britse band Liquid Gold. Het werd hun allergrootste hit. En Dance Yourself Dizzy. Daarmee stonden ze hier bij ons in de Lage Landen in de hitparade. Je kreeg hem nog eens een keer te horen. Deze fijne classic uit 1980. Uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. En heb ik ook de egeltrippen voor jullie klaarstaan. Je krijgt vandaag 3 hits achter elkaar van Al Jarreau. En de Lex XL heb je ook nog te goed van mij. De extra lange plaat. Daarvan neem ik je vandaag mee naar 2014 met Paolo Nutini in die geweldige Iron Sky. Maar in dit uur nog terug naar 1990. Het is de 6e single van het album Rhythm Nation. In Amerika haalde de single de eerste plaats van de Billboard Hot 100 en werd goud. Het is haar 10e gouden of platina single. En de clip die bij deze Love Will Never Do vergezeld is, werd geregisseerd door Herb Ritts. En die bekende fotograaf heeft ook nummers gevisualiseerd van Michael Jackson, Madonna en Chris Isaak. In de deur nog Janet Jackson, Love Will Never Do Without You.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.

tweede helft van de jaren 80 wisten de jongens 3 hits hier bij ons in de Lage Landen te scoren. Blow the House Down, Room in Your Heart en deze Living in a Box. En ze heten ook zo, Living in a Box. Maar in 1990 was het afgelopen met het sprookje, want ze hadden toen een conflict met hun platenmaatschappij. Ze kwamen nog eens langs uit 1987, Living in a Box met Living in a Box. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Studio 45, hadden we de tweede single van het derde studioalbum van de band, Faith No More. Dat album heette The Real Thing. Het werd eigenlijk de grote doorbraakhit voor die band. Epic kreeg het horen, als eerste dus in deel 2. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje blijf ik bij jullie met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00's en

Met andere woorden, dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Met natuurlijk niet te vergeten, over een drietal platen. Dan komt hij eraan, onze ego-tripper. En dan krijg je van mij de biografie en drie hits achter elkaar van Al Jarreau. En op het einde van die uur, tijd voor de ex-lange plaat. Daarvoor gaan we naar 2014 met Paolo Nutini en die geweldige Iron Sky. Maar zometeen gaan we eerst naar 1982. En ik ben benieuwd of je die plaat nog wel kent. Want hij wordt niet erg vaak op de radio gespeeld. De Pale Fountains heb ik voor jullie klaarstaan met Thank You. Nadat we naar de hitparade zijn geweest van 1995. Het is een single afkomstig van het derde studioalbum dat de jongens uitbrachten, Nobody Else. We hebben het dan over Take That. En in tegenstelling tot de meeste Take That hits, neemt Howard Donald de leadzang voor zijn rekening op dit nummer. En het was trouwens ook de allerlaatste single waarop Robbie Williams te horen en te zien was voordat de band in juli 1995 voor het eerst verliet. Tijdens de promotie van dit nummer was hij trouwens al opgestapt. Dit is Never Forget.

Enige maanden na de dood van de oprichter Andy Fletcher was Depeche Mode terug met een nieuwe single. En onveranderd aan de sound van Depeche Mode is natuurlijk het kenmerkende stemgeluid van zanger Dave Gann. Op deze Ghost Again zingt de Brit over sterfelijkheid. En hoewel de opnames al voor de dood van Andy Fletcher begonnen, maakt het de thematiek natuurlijk niet minder beladen. Uit 2023, Depeche Mode, Ghosts Again. En zij brachten ons tot aan de egotrippen van vandaag. En die is voor Al Jarreau. En die Al Jarreau werd geboren als Alvin Lopez Jarreau op 12 maart 1940 in Milwaukee, Wisconsin. Hij groeide op in een muzikaal gezin. Zijn vader was predikant en zijn moeder speelde piano en dirigeerde het kerkkoor. Al Jarreau zong al op jonge leeftijd in de kerk, maar koos aanvankelijk niet voor een carrière in de muziek. Na zijn studie psychologie werkte hij enige tijd als maatschappelijk werker in San Francisco. In zijn vrije tijd trad hij op in clubs, waar zijn combinatie van jazz, soul en improvisatie steeds meer aandacht kreeg. Uiteindelijk besloot hij zich volledig op de muziek te richten. Zijn debuutalbum We Got By verscheen in 1975 en werd vooral in Europa goed ontvangen. Een jaar later volgde Glow, waarna zijn internationale doorbraak kwam met het livealbum Look to the Rainbow. Zijn optredens vielen op door zijn grote stembereik en zijn vermogen om met zijn stem instrumenten na te bootsen. Een techniek die later een belangrijk onderdeel van zijn stijl zou worden. In de jaren 80 groeide Al Jarreau uit tot een vaste waarde binnen de jazz, pop en rhythm and blues. Albums als Breaking Away uit 1981 leverden hits op, zoals We're in This Love Together, Roof Garden en Teach Me Tonight. Het album betekende zijn commerciële doorbraak en bereikte een breed publiek. In 1985 nam hij samen met Patty Austin het duet Your Eyes op. Datzelfde jaar was hij ook een van de vele artiesten die meewerkte aan USA for Africa en het benefietnummer We Are the World. Een van zijn bekendste opnames is Moonlighting, de titelsong van de televisieserie, die vanaf 1985 wereldwijd werd uitgezonden. Het nummer groeide uit tot een van zijn grootste internationale hits. Al Jarreau was de eerste artiest die Grammy Awards won in drie verschillende muziekcategorieën: jazz, pop en rhythm and blues. Tijdens zijn carrière ontving hij in totaal 7 Grammys. Hij bleef ook samenwerken met artiesten als George Benson, met wie hij in 2006 het gezamenlijke album Giving It Up uitbracht. Tot kort voor zijn overlijden bleef Al Jarreau optreden. Begin 2017 kondigde hij aan zijn carrière te beëindigen vanwege gezondheidsproblemen. Hij overleed op 12 februari van het jaar in Los Angeles, precies een maand voor zijn 77ste verjaardag. Zijn combinatie van jazz, soul, pop en vocale improvisatie maakt hem tot een van de meest herkenbare stemmen binnen de hedendaagse jazzmuziek. Geniet mee van onze egotrippen voor vandaag. Dit is Al Jarreau.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Roof Garden uit 1982, daarvoor Boogie Down uit 1983 en een hele fijn uit 1985 waarmee we dit rijtje van drie zijn begonnen, Day by Day. En dat was een hit samen met Chuck Attack. Dit waren drie hits achter elkaar van El Giro, want hij is deze week onze egotripper. En er is van de egotripper een Spotify playlist, moest je het nog niet weten, ga naar de account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 de egotripper playlist terug. We gaan zo dadelijk naar 1979. De Oliver die in de plaat voorkomt is Oliver Cromwell, een Puriteinse leider die in de Engelse burgeroorlog koning James ten val bracht met zijn New Model Army. Elvis Costello schreef het nummer na een bezoek aan Belfast, waar op iedere straathoek een veel te jonge, zwaar bewapende soldaat ziet staan. Zometeen Elvis Costello in The Attractions met Oliver's Army. Maar we gaan eerst naar 1988... Het is kenmerkend voor de sound die destijds de legendarische Belgische discotheken zoals de Boccaccio domineerde. Een zware, hypnotiserende baslijn, mechanische ritmes en herkenbare vocale samples. De release verscheen trouwens oorspronkelijk op 12-inch vinyl. Het nummer groeide uit tot een absolute cultklassieker binnen de Belgische underground club scene van de late jaren 80. New Beat en Electronic Body Music uit 1988 heb ik voor jullie klaarstaan. Public Relation 88.

0: 2002 zo meteen. De jongens van Blue.
1: 70s, 80s, 90s. De hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

0: afkomstig van hun succesvolle debuutalbum All Rise uit 2002, de jongens van Blue met Flyby. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog een XXL voor jullie in petto hebben. Dat is een extra lange plaat. En net als van de Ego Tripper, is er van de XXL een Spotify playlist? Ik verwijs je graag door naar het account van Lex de Groot. Onder Studio 45 vind je daar de fijne lijst terug van de XXL. We gaan vandaag naar 2014 met Paolo Nutini. En het is afkomstig van zijn veelgeprezen derde studioalbum Caustic Love dat hij in april van het jaar uitbracht. Het nummer staat bekend als een modern protestlied waarin Nutini zingt over het overwinnen van angst, onderdrukking en de kille harde realiteit van de moderne samenleving. En een van de meest opvallende en indrukwekkende elementen in die plaat is het gesproken fragment in het midden. Dat is een audiofragment uit de legendarische anti-nazi-film The Great Dictator uit 1940 van Charlie Chaplin. En in die speech roept Charlie Chaplin de mensheid op om zich niet over te geven aan machines of dictators, maar te vechten voor echte vrijheid en menselijkheid. Ik laat jullie met Paolo Nutini en Iron Sky. Voor de rest wens ik je nog veel plezier met de rest van de Joxie bij ons. Maak er een fijne week van. En dan zijn wij er volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Hola. Hola, FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet er

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great music.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
0: FM Goud.
5: Nergens klinkt de zomer zoals hier.